0: ook ik aan de wereldkant uit. Wat is voor? Reed Park with Charles Frank Zebra 1772.
1: 1-2-4-22-29 WYZ465.